0: Ja, ich exige een disregard nog aan.
1: Copy. 336, Adam.
2: Thanks.
1: Copy.
3: Case man, ambulance service.
1: Copy.